zeer met rot. We moeten niet te spiritueel om doen, hè. Dat is gewoon feest, hè. We moeten dat niet proberen verdiepen en doen en pijs. Dat we dan wel weten wat een halve shaman uit dan. En met je teensletsen rondzoomen. En wie ook in de fik steken, let een halve slot. Dat is gewoon...